0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die ik

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van bij ons, de hits die ik...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
5: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
4: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
6: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
4: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Tempel en de afrit Kerkdriel, 4 kilometer. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Raamstein, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Simons.
8: Simpel Simons.

0: wel eens willen vragen, wat versta jij onder een future love paradise? Is dat dan toch dat eeuwige leven wat in de Bijbel staat beschreven? Geen idee. En daarvoor Boys Town Gang, Ain't No Mountain High Enough.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En zo zijn we begonnen in de nieuwe week Simpel Simons. Maandag 24/8/2026. Het is voorbij. De zomervakantie 2026. We doen de deur dicht. En we gaan weer over tot de orde van de dag. De kinderen gaan weer naar school. De regelmaat komt terug in het leven. De files zijn terug op de snelwegen. En het is weer druk in het openbaar vervoer. Jawel, het leven neemt zijn taak weer op zich. Ja. En ik heb echt af en toe het idee gehad, want ik heb een groot deel van augustus gewoon hier

doorgebracht. Dat het gewoon af en toe dat je het idee had van... ben ik de enige op de weg? Ja, leuk is dat. Maar ja, ik moet zeggen dat het leven weer zijn gang gaat. We hebben nog wel wat te doen tot het nieuwe jaar. Jazeker. En dat zal overal wel het gevoel zijn van... de eindsprint naar het einde van het jaar. Hè? Dus sterkte ermee. Hopelijk is de accu voldoende opgeladen en kun je aan de slag. En voor alle kinderen die naar school gaan, toi, toi, toi vandaag. Misschien wel de stap van basis naar voortgezet onderwijs. Of misschien wel van opvang, BSO, naar basisschool. Hè? Dat je voor het eerst naar groepje 1 gaat of misschien wel naar groepje 0. Nou, mijn kleindochter gaat vandaag voor het eerst naar school. Ze is 4 geworden begin augustus en ze stroomt nu in. Dus ja, Liese, heel veel plezier vandaag. En het zal ook wel een beetje spannend zijn. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe het met haar gaat. Goed, wat gaan wij hier doen tussen nu en 9 uur? Nou, dat wat je van mij gewend bent. Dus ook als je een tijdje op vakantie bent geweest, er is niets veranderd. Gewoon straks aan het einde van het programma de Simple Shazam. De open deurplaat waarmee we afdalen in de muzikale schatkamers van Radio Horizon. De Horizonagenda met Hans van Groessen, jazeker. Nou, de nieuwsredactie zit ook niet stil. Dus het nieuws van bij ons doen we om 7:55. En ook om 8:55. En we hebben natuurlijk ook nog het weer. Ja, want het is toch allemaal wat koeler tegenwoordig. En ik moet zeggen, ik vind het niet erg. Er valt af en toe ook een spatje regen uit. Dus we nemen straks ook samen met je door hoe het gaat met het weer. Maar eerst even de verjaardagen. Jean-Michel Jarre is jarig. Zwemster Inge de Bruin. Rupert Grint, hij was ooit Ron Weasley in de Harry Potter films. Lammy D. Sedino en ook Alan Walker uit Noorwegen is jarig. En ook deze dame, Perry McKissack. Ze komt uit Amerika en ging door het leven als Pebbles. Hier is ze met Girlfriend.

van Pebbles. Je hoorde de extended versie en die duurt ruim 6 minuten. En haar echte naam is Perry McKissack. En ze viert ook alweer haar 62e verjaardag vandaag. Het is bijna 7:50. En dit is een mooi liedje van Maan. En het gaat over iemand die zich, ja, mooier voordoet dan dat ze zich voelt. Ze huilt, maar ze lacht. Ze zit hier.

Een van die grote hits van Madonna aan het begin van haar carrière, midden jaren 80. Into the Groove, hier bij Radio Horizon. En zometeen het nieuws van bij ons. Ook de Rolling Stones komen eraan. En Metre Jams heet tegenwoordig Jams en zijn nieuwe heet Soleil.

0: Rolling Stones, Emotional Rescue hier bij Radio Horizon. En zometeen het nieuws van bij ons. Ook Terlo Deen komt eraan met een mooie van Can't Get Enough of Your Love. Een prachtige cover. En is het druk op deze eerste werkdag na de grote zomervakantie? Je hoort het van de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 5 kilometer. En op de A59 naar Den Bosch tussen Drunenwest en Vlijmen 4 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Taylor Dane. Can't get enough of your love. Hier bij Radio Horizon.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: En we zijn aangekomen bij het nieuws van bij ons. Een hele goede morgen, want we beginnen in Heesterlen. Want deze week wordt op verschillende plekken in de gemeente gewerkt aan de hoofdriolering. Het gaat om plaatselijke reparaties om het rioolstelsel in goede conditie te houden. De werkzaamheden gebeuren sleufloos. Dat betekent dat straten en trottoirs niet opengebroken hoeven te worden. Het gaat om kortdurende reparaties op specifieke plekken in het riool. Onder meer aan de Heipolderstraat, Fazantlaan, Eksterlaan, Merenlaan, Nachtegaallaan, Heerstraat, Strijperstraat en de Leenderweg. Weggebruikers kunnen op deze locaties tijdelijk lichte hinder ondervinden. Bewoners en bedrijven op de betreffende plekken ontvangen een informatiebrief. Omdat de werkzaamheden kort duren en zonder graafwerk gebeuren, blijft de overlast naar verwachting beperkt. Dan een bericht over de arbeidsmarkt. Want het aantal WW-uitkeringen in Zuidoost-Brabant is in juli gestegen naar 6.388, meldt het UWV. Dat is bijna 2% meer dan in juni. In een jaar tijd steeg de WW in onze regio met bijna 5%, wat mild is vergeleken met heel Noord-Brabant, waar de stijging bijna 7% bedraagt. En West-Brabant, waar het zelfs 11% is. Achter dat regionale gemiddelde schuilen grote verschillen tussen gemeenten. In Bergijk steeg de WW in een jaar met ruim 25%, terwijl Bladel juist een daling van bijna 11% zag. Vooral 50-plussers zijn oververtegenwoordigd. Zij vormen 43% van alle WW'ers in de regio. Het UWV verwacht dat de WW dit jaar met ongeveer 10% stijgt, terwijl techniek, zorg, onderwijs en transport juist kampen met tekorten. En tot slot een zorgelijk bericht over de aanhoudende droogte. Medewerkers van waterschap De Dommel zijn bedreigd en geïntimideerd tijdens controle op de droogtemaatregelen. Toezichthouders controleren deze maanden extra goed of inwoners en boeren zich aan de verscherpte regels houden, zoals het verbod op het gebruik van water uit sloten en beken voor besproeiing. Een woordvoerder van het waterschap noemt de bedreiging onacceptabel. Ze begrijpt dat mensen kritische vragen stellen, maar benadrukt dat er een duidelijke grens is. Het waterschap heeft geen aangifte gedaan. Vorige maand werden al 16 overtredingen geconstateerd. Inmiddels zijn daar 2 bijgekomen. De meeste boeren en inwoners houden zich wel aan de regels, laat het waterschap weten. Ondanks recente regenbuien is de droogteperiode nog niet voorbij. De grond is nog te droog om het water goed op te nemen. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
2: Simpel Simons.

Choosing Texas. Terwijl ze dacht dat ze met Tennessee in love viel. Ella Langley. En het komt uit de hitparades van nu. En daarvoor Juliane Werding. En geen nicht in die stad heute Nacht. Het weerbericht voor Zuiders-Brabant. Vandaag wordt het warmer dan in het weekend. Met maximaal rond 22 graden. Het wordt een aangename dag. Morgen dinsdag stijgt het kwik zelfs naar 24 graden. En woensdag wordt het echt lekker met 26 graden. En nog iets meer zon. Dus de temperaturen die lopen de komende dagen weer een beetje op. Hier is Bruno Mars.

Rolling in the Deep van Adele hier bij Radio Horizon. Daarvoor Bruno Mars. En zometeen het tweede uur Simple Simons. En nu de prachtige cover van Dean Lewis van deze hit van Nirvana. Smells Like Teen Spirit. Load up.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
9: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
8: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. De mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
10: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
8: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vooral veel vertraging op de A59 van Den Bosch naar het westen. Tussen Vlijmen en Drunen-West 7 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Verder rijdt het langzaam op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 6 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Simons.

0: app verdwijnen weer. Je dagen van je jeugd, zo is het mooi omschreven door Fatal Flowers in Younger Days. En we begonnen met Bibi Rexha en Faithless.
1: Vandaag in het verleden.
0: En daarmee is dacht u geweest op deze maandag de 24e. Alles gaat weer een beetje terug naar het normaal. Maar wij hebben gewoon altijd de goede en lekkere dienstregeling. Dus even naar de geschiedenis van vandaag. Want we gaan terug naar een van de beroemdste rampen uit de oudheid. Precies 1947 jaar geleden. Ja, het is heel tijd verdween een hele stad onder een dikke laag as. Op 24 augustus in het jaar 79 barstte de vulkaan Vesuvius uit bij Napels in Italië. En de gevolgen die waren verwoestend. De Romeinse stad Pompeii lag dicht bij die vulkaan. Binnen enkele uren werd de hele stad bedolven onder as en puin. De inwoners die achterbleven hadden geen schijn van kans. Niemand overleefde. Ook Herculaneum werd getroffen. Dat was een kleiner plaatsje waar rijke Romeinen graag op vakantie gingen. Ook die plek verdween compleet onder de lava en as. Denk je eens in. Twee bloeiende steden, vol leven, vol mensen die gewoon hun dagelijkse dingen deden. En dan, binnen een paar uur, is alles voorbij. Het duurde eeuwen voordat de wereld weer iets van deze steden zag. Pas in de 18e eeuw, meer dan 1700 jaar later, werden Pompeii en Herculaneum herontdekt en opgegraven. En wat een ontdekking was dat. De as had namelijk alles bewaard. Huizen, straten, zelfs de lichamen van de slachtoffers stonden nog precies zoals ze waren op die tijd van de noodlottige dag. Een complete bevroren moment in tijd. Ja, bijzonder. En het is vandaag natuurlijk ook een dag. Het is Onafhankelijkheidsdag in Oekraïne, de belangrijkste nationale feestdag van het land. Op 24 augustus 1991 riep het Oekraïnse parlement de onafhankelijkheid uit. Dit gebeurde vlak na een mislukte staatsgreep in Moskou. Oekraïne maakte zich zo los van de Sovjet-Unie. Sindsdien heet het land ook officieel Oekraïne zonder het lidwoord de. Vroeger sprak men over de Oekraïne als aanduiding voor een grensstrook in de Russische tijd. Later dat jaar, op 1 december 1991, stemde meer dan 90% van de bevolking voor deze onafhankelijkheid. En sindsdien viert Oekraïne elk jaar op 24 augustus zijn vrijheid. Dit jaar is de viering extra beladen. Al sinds 2022 verdedigt Oekraïne zich tegen de grootschalige Russische invasie. Voor veel Oekraïners is de Onafhankelijkheidsdag daardoor niet langer een vrolijk, luidruchtig feest, maar juist een moment van stilte en bezinning. Ook in Nederland staan we erbij stil. Her en der wapperen Oekraïnse vlaggen en worden speciale evenementen georganiseerd om

0: steun aan het land te laten zien. Dus vandaag een moment van solidariteit met Oekraïne. We hopen op een rechtvaardige vrede voor iedereen die getroffen is door deze oorlog. Zometeen de Horizon Agenda. Een mooi liedje van de Eagles. En nu Opposites Attract. We gaan terug naar 1990 voor een grote hit van Paula Abdul. Goedemorgen.
1: De Radio Horizon

0: Redactie Joanneke de Waal. Malefeit, ik ben Hans van Groessen. Contact met de huisarts of het ziekenhuis verloopt meestal digitaal. Via een smartphone, tablet of computer kunnen patiënten bijvoorbeeld afspraken maken, medische gegevens bekijken of contact hebben met een zorgverlener. Voor wie daar nog niet helemaal vertrouwd mee is, organiseert Bibliotheek Valkenswaard de cursus DigiVitaler. Tijdens 4 bijeenkomsten op woensdag 2, 9, 23 en 30 september leren deelnemers stap voor stap omgaan met digitale zorg. Zo wordt onder meer uitgelegd hoe betrouwbare gezondheidsinformatie op internet te vinden is en hoe patiëntenportalen van de huisarts op het ziekenhuis werken. Ook het gebruik van een gezondheidsapp en beeldbellen met de dokter komen aan bod. Deelnemers gaan tijdens de cursus zelf aan de slag en krijgen van ieder onderwerp een samenvatting mee naar huis. DigiVitaler is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met een computer en internet. Wie daar nog niet vertrouwd mee is, kan bij de bibliotheek terecht voor een andere cursus om digitale basisvaardigheden te oefenen. Deelname aan DigiVitaler is gratis en een bibliotheeklidmaatschap is niet nodig. Meer informatie vind je bij het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Natuurmonument organiseert een wandeling tijdens het vallen van de avond. Ontdek alles over de vleermuis, verborgen in de nacht. Ga mee op zoek naar de vleermuizen en geniet van het Dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn vanwege de donkere en oneffen paden, voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Deelname uitsluiten na aanmelding en dat kan via www.nm.nl/agenda. Zaterdagavond de vleermuizenwandeling in het Dommeldal. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk en hoe zijn ze opgebouwd? Zijn het vooral opruimers, moordenaars of misschien wel allebei? Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachten paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Hezenleende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Scorpions. We kennen ze nog van Wind of Change. Uit datzelfde jaar kwam ook dit Send Me an Angel. En er werd ook een mooie hit in Nederland.
1: Rolf Simons.
0: 9:05 op deze maandagochtend. Welkom bij het nieuws van bij ons. We hebben 3 berichten uit onze regio. En we beginnen met een zorgelijk bericht over de aanhoudende droogte. Want medewerkers van waterschap De Dommel zijn bedreigd en geïntimideerd tijdens controles op de droogtemaatregelen. Toezichthouders controleren deze maanden extra goed of inwoners en boeren zich aan de verscherpte regels houden. Zoals het verbod op het gebruik van water uit sloten en beken voor besproeiing. Een woordvoerster van het waterschap noemt de bedreigingen onacceptabel. Ze begrijpt dat mensen kritische vragen stellen, maar benadrukt dat er een duidelijke grens is. Het waterschap heeft geen aangifte gedaan. Vorige maand werden al 16 overtredingen geconstateerd. Inmiddels zijn daar 2 bijgekomen. De meeste boeren en inwoners houden zich wel aan de regels, laat het waterschap weten. Ondanks recente regenbuien is de droogteperiode nog niet voorbij. De grond is nog te droog om het water goed op te nemen. Dan een bericht over de arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitkeringen in Zuidoost-Brabant is in juli gestegen naar 6.388, meldt het UWV. Dat is bijna 2% meer dan in juni. In een jaar tijd steeg de WW in onze regio met bijna 5%, wat mild is vergeleken met heel Noord-Brabant, waar de stijging bijna 7% bedraagt, en West-Brabant, waar het zelfs 11% is. Achter dat regionale gemiddelde schuilen grote verschillen tussen de gemeenten. In Bergijk steeg de WW in een jaar tijd met ruim 25%, terwijl Bladel juist een daling van bijna 11% zag. Vooral 50-plussers zijn oververtegenwoordigd. Zij vormen 43% van alle WW'ers in de regio. Het UWV verwacht dat de WW dit jaar met ongeveer 10% stijgt, terwijl techniek, zorg, onderwijs en transport juist kampen met tekorten. En we eindigen in Ezeleende. Deze week wordt op verschillende plekken in de gemeente gewerkt aan de hoofdriolering. Het gaat om plaatselijke reparaties om het rioolstelsel in goede conditie te houden. De werkzaamheden gebeuren sleufloos, wat betekent dat straten en trottoirs niet opengebroken hoeven te worden. Het gaat om kortdurende reparaties op specifieke plekken in het riool, onder meer aan de Heipolderstraat, Verzandlaan, Eksterlaan, Merenlaan, Nachtegaallaan, Heerstraat, Strijperstraat en de Leenderweg. Weggebruikers kunnen op deze locaties tijdelijk lichte hinder ondervinden. Bewoners en bedrijven op de betreffende plekken ontvangen een informatiebrief. Omdat de werkzaamheden kort duren en zonder graafwerk gebeuren, blijft de overlast naar verwachting beperkt. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op RTV Horizon.nl en in onze app.

0: Song. En daarmee is het 8:30 geweest. Straks de open deur platen we dalen af naar 1985. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vooral veel vertraging op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Moergestel en Best over 13 kilometer met een half uur vertraging. A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A59 richting het westen vanuit Den Bosch tussen Den Bosch-West en Drunen-West 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Daniel Bedingfield. Broer van zus Natasha, die natuurlijk mooie hits scoorde met onder andere Unwritten, This Was Never Gonna Leave Your Side.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 24 augustus 2026. Precies 41 jaar geleden kwam Money's Too Tight to Mention van Simply Red de Nederlandse top 40 binnen op plaats 39. Het origineel is van de Valentine Brothers. John en Billy Valentine namen hun eigen compositie op in 1982. De versie van Simply Red bleef op 14 september 1985 steken op plaats 24 in de Nederlandse top 40. Money's Too Tight to Mention gaat over de economische problemen van de jaren 70 en 80. Het is dus een nummer met een boodschap. De uit Manchester afkomstige zanger Mick Hucknall richtte in 1984 de band Simply Red op. De naam komt van zijn bijnaam Red. Die kreeg hij vanwege zijn kenmerkende krullende rode haar. Hun eerste album Picture Book uit 1985 was meteen een schot in de roos. Het nummer Holding Back the Years, door Hucknall zelf geschreven, werd een wereldwijde hit. In 2010 gaf Simply Red hun laatste concerten, de band stopte en Mick Hucknall ging solo verder. Eind oktober 2012 bracht hij het album American Soul uit, vol met Amerikaanse soulklassiekers. Van onder andere Aretha Franklin, Otis Redding en Tyrone Davis. Na 8 jaar kwam Simply Red in 2015 terug met een nieuw album getiteld Big Love en ze gingen weer op tournee. En dat doen ze nog steeds. Vandaag draaien we Money's Too Tight to Mention van Simply Red, want dat is
1: de open deurplaat.

saxofonist van de East Street Band, Clarence Clemons, kan ook best een nootje zingen. Dat deed hij samen met Jackson Brown, You're a Friend of Mine, midden jaren 80 een groot hit. En we hadden Money's Too Tight to Mention van Simply Red. En dat was onze open deurplaat van vandaag. Het is 9:15 geweest. Nu tijd voor Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

De mooie stem van Paul Carrick bij Mike and the Mechanics en Over My Shoulder. Nou, en ik kijk niet over mijn schouder, maar ik kijk vooruit. En ik zie dat we langzaam richting 9 uur gaan. Het is een nieuwe week en dat betekent ook een nieuwe Simple Shazam. En dat is nieuw werk van Chaka Khan. Het komt van haar opkomende album Checkzilla. Het is haar 13e studioalbum en de eerste volledige van haar in 7 jaar. En het album draait over vreugde en positiviteit. Titeltrack Checkzilla speelt met het Godzilla-concept, maar Chaka flipt het script. In plaats van een monster dat alles verwoest, wordt zij een kracht voor het goede. Ze helpt de stad op te bouwen en repareert wat kapot is. En Chaka Khan zei hierover, in plaats van een monster te worden die alles vernietigt, werd ik een soort monster van een persoon die goede dingen doet. Ze legt uit dat zij probeert alles te repareren wat Cuckoo and Crazy en Ari in dit wereld doen. En ja, er werken heel wat mensen aan mee. Snoop Dogg, Sia, en er zijn al 2 singles uitgekomen van dit album. En dat is Checkzilla, die kwam in mei uit. Boogies in My Soul met Snoop Dogg in juni. En dit is haar 3e single, want het album komt pas op 18 september uit. En het is deze hele week de Simple Shazam Curious Object. Hier is Chaka Khan.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
5: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere lichtgewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
4: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. En hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheek-expert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
6: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
4: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 11 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A59 van Waalwijk naar Den Bosch tussen Waalwijk Oost en Vlijmen 9 kilometer. Het oponthoud is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Het verjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveld safari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en dat koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Lofview organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. Tot zover dit blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
4: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leiden. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4,650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

0: En dat om 9:54 op deze maandag de 24 augustus. Luisteraars, van harte welkom. Horizon Network met Van Dommel achter de knopjes. Bedanken wij Rolf te geven voor zijn ochtendprogramma. U weet het, elke werkdag tussen 7 en 9 uur. Hier bij Radio Horizon. Even kijken. Nou, een druk programma. En zeker voor de mensen in Hezen. Want vandaag is ook weer gestart Wagenbouwers FM. En je kunt dat volgen. Dat mag ik wel even zeggen natuurlijk. Op 106.9 voor die mensen uit Hezen. En de wagenbouwers die volop in de weer zijn om te zorgen dat aankomende zondag een mooie parade door Hezen gaat trekken. De Brabantse dag 2026. Dus dat voor de radio. Dan op tv. Op dit moment loopt al een aflevering van Achter de Schermen bij alle bouwgroepen, een productie van RTV Horizon 1 Kempen. De moeite waard om dat eens te bekijken als je tijd hebt. Dat kan op je tv-kanaal van RTV Horizon 1 Kempen. En dat begint tot om 10 uur, dat is nu al begonnen. Dan straks om 12 uur nog een keer. Om 2 uur vanmiddag, om 4 uur, om 6 uur. En dan vanavond ook nog om 8 uur. Dus, en je kunt ook nog kijken op YouTube-kanaal. Tjoep.
1: Wat wij doen is zo uniek binnen alle parades. Bij ons zie je eigenlijk misschien wel 100 acteurs op één wagen. Ja, en daar mogen we heel trots op zijn.
2: Als je kijkt dat we met bijna 2000 man de hele zomer bezig zijn om een wagen te bouwen. En dat doen we heel mooi in 16 groepen in onze tenten.
3: Mensen vragen heel vaak, ga je op vakantie? Nou, we gaan een paar dagen weg, want we hebben de Brabantse dag. En dan kijken ze ons heel raar aan, van, ja, je bent gek.
4: Virus vind ik altijd, dat trekt aan. En dat was in 1974 en dat is nou nog.
5: We beginnen met helemaal niks. En 3-4 maanden later hebben we met z'n allen iets fantastisch gemaakt.
6: De gevoelens niet omschrijven, dat is gewoon geweldig.
7: We zijn allemaal vol passie bezig om dat ene ding op de weg te zetten.
8: Maar op die dag zelf doen we het voor het publiek. Op die dag sta ik daar voor de mensen langs de kant. En hoop ik vooral dat zij het naar hun zin hebben.
9: Ik heb spel 2 keer gedaan, dan zit je in je element en dan vliegt die parade voorbij.
10: Eén boost van adrenaline is een dag, echt geweldig.
11: Volledig in je stuk zitten en hopen dat je de mensen van kan maken.
12: Er is niks mooiers dan te zorgen dat die mensen genieten.

0: geluid van No Mercy en Where Do You Go. Het is weer een gewone maandag, maar eigenlijk voelt het ook niet als een gewone maandag. Nee, dat komt omdat er nog zoveel festiviteiten bij ons in de regio te doen zijn. Er zijn ook veel mensen die gewoon nog snipperen een week in verband met die Brabantse dag. En natuurlijk later in het jaar, in de maand september, hebben we nog het bloemencorso van Valkenswaard. Dus jongen, een drukke tijd. Ook nog kermis het komend weekend. In Buul is kermis, maar ook in Dommelen is kermis.
1: Horizon.

0: Ja, I Kissed a Girl. Dat was Katy Perry hier bij Horizon at Work. Ja, veel te doen in de regio. En dat betekent in september onder andere in Eindhoven. Dan wordt... even kijken, wat wordt er dan ook weer gehouden? Oh ja, het Evoluon bestaat 60 jaar. Ja, en dat is in september te doen. Bij Next Nature moet je kijken op die site. En dan kun je op 19 september... Nou, ik zie nou trouwens hier net een berichtje voorbij komen. Hoef ik niet meer te vermelden, want de kaartjes zijn uitverkocht. Dan kon je voor 1 euro naar binnen. Net zoals in 1966 voor 1 gulden kon je toen het nieuwe Evoluon bezoeken. En dat allemaal in het kader van het 75-jarig bestaan van de NV Philips. En heel veel mensen die toen naar hun werk gingen op die dag in september ergens, die wisten begon niet wat er ging gebeuren. Maar compleet feest werd het in de binnenstad, ja, in 1966. En de opening van het Evoluon. Nou, en hoe zat het ook alweer? Hadden we dat klein geluidje van nog? Ja, nou niet heel die speech, maar zo'n jingletje hebben we nog wel, hè?
1: Koffie.
0: Ja, koffie. Ja, koffie.

Ja, zoveel mensen. Dat was opname van Pater Moeskroen. En daarvoor hadden we New Order en Blue Monday in het kader van 60 jaar Evolution Eindhoven. Ja.

0: De jaren 60 versie door de Searchers. Geen Paul Garrick, hè? Nee, nee. When You Walked in the Room was dat voor je. Nu de hoogste tijd voor Hans van Groeze en zijn agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Natuurmonumenten organiseert een wandeling tijdens het vallen van de avond. Ontdek alles over de vleermuis, verborgen in de nacht. Ga mee op zoek naar de vleermuizen en geniet van het Dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn vanwege de donkere en oneffen paden. Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Deelname uitsluitend na aanmelding en dat kan via www.nm.nl/agenda. Zaterdagavond de vleermuizenwandeling in het Dommeldal. Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de achtste en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. De wandelroutes eindigen bij de kinderboerderij De Kleine Meer. Voor meer informatie over routes kan je terecht op de website van de wandelvereniging www.devoetjes.nl. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nasjipeer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

0: Joe Brown en zijn fotoalbum.
1: Ja, Get a Picture of You. En we bedanken Hans van Groezen wederom voor de agenda bericht hier bij Radio Horizon at Work. En ja, wat er meer vermelden. Ik kreeg een berichtje trouwens. Ja, het is al een tijdje bekend, maar op 5 september is hier Maris weer. De mijl van Maris. Oh, binnenkort meer daarover.

Dat was de gouden opname voor de jongen van de Hollies en Sorry Suzanne. En ja, de Hollies zijn gestopt met toeren in verband met gezondheidsklachten van een der leden. Dus dat is jammer, maar het was een iconische band van vroeger uit de jaren 60. Hebben we er meer voor je? Gloria Estefan, een Miami Sound Machine. En we telden tot en met 3 zonder Guus Meeuwis, maar wel leuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. We gaan nog een keer naar de Philadelphia Sound. En doen met de heren OJ's en hun Backstabbers.

I Hear a Symphony. Wel, wij ook. Dat waren Diana Ross en The Supremes. Oftewel, The Supremes zelf dus, de dames. En daarvoor hadden we The OJ's met Backstabbers. Hier bij Radio Horizon het werk. Hebben wij nog tijd voor één plaatje richting commercials en het nieuws van 11 uur? Ja, ik denk het wel. Grenade, Bruno Mars. Easy.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avrotros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avrotros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avrotros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Jan van Dommelen.

0: met een groot hit, Going Back to My Roots. Opende dit uur het werk wederom op deze 24e augustus, op deze maandag. Het van Dommelen Behind the Buttons. Ja. De Engels?
1: Ja, zeg.
0: Het is weer een gewone maandag. We hebben het al verteld, het eerste uur. Maar toch een bijzondere maandag, omdat er zoveel te doen is in de regio. En muziek natuurlijk. 10cc.

krijgen we nou een stevige regen- en onweersbuienopkomst. Oh, wat later in de week. Ja, lees ik hier van de collega van Omroep Brabant. Maar er komen er eerst nog een paar lekkere warme dagen aan. Dat is niet verkeerd, toch? Zo'n beetje nazomer, dat mag wel gerust, hè? Aan de muziek van Tina Turner, alom bekend natuurlijk, maar Simply the Best. En voor 10cc, wie waren daarbij vroeger? Godly and Cream, hè? Dacht ik ook, hè? En de Rubber Bullets. En hier zijn de Mamas en de Papas. Mamas en de Papas.

Marshall en Hein, Dancing in the City. Leuk, hè? Blijft een leuke plaat. Ken je dat? Als je ooit bezoeker bent van een platenbeurs. Zo van die markten waar je plaatjes kunt kopen, LP's en singeltjes. Dan zitten er daarbij. Die zitten behoorlijk aan de prijs. En denk van, nou, dat wordt nou wel gevraagd. Maar de meeste van die nummers, die moet je al zelf op je pick-up draaien. Want die hoor je bijna nergens meer op de radio. Behalve bij ons. Nee.

Het is bijna 11:30 op deze 24 augustus 2026 op deze maandag met Is It Love You After. Een van de vele hits van de formatie Rolls Royce. En daarvoor hadden wij de Cats uit Volendam en hun versie van Scarlet Ribbons. Blijft ook mooi. Van zo'n platenbeurstijd, hè. De volgende trouwens ook zo'n singeltje. Die was ook nog aardig aan de prijs, maar ik had hem al. Dus ja, dat hoeft dan niet dubbel te zijn. Maar het is nog eens mooi om er zonder tikjes nog eens te beluisteren. Dat kan ook. Dus je hebt hem opgepimpt, zeg maar. Helemaal schoongemaakt. Een badje gedaan. En dan komt het allemaal weer naar boven. Hier zijn de Bee Gees.

0: The Love of the Common People. Vervaardigd door Paul Young. Niet te verwarren met John Paul Young, dat was iemand anders. Die had andere hits, hè? Standing in the Rain en zo. Horizon op deze maandag. Hoogste tijd voor Hans van Groeten met de agendaberichten.
1: Horizon, agenda.
2: Redactie Joanneke de Waal, Malenfeit. Ik ben Hans van Groeten. Contact met de huisarts of het ziekenhuis verloopt meestal digitaal. Via een smartphone, tablet of computer kunnen patiënten bijvoorbeeld afspraken maken, medische gegevens bekijken of contact hebben met een zorgverlener. Voor wie daar nog niet helemaal vertrouwd mee is, organiseert Bibliotheek Valkenswaard de cursus DigiVitaler. Tijdens 4 bijeenkomsten op woensdag 2, 9, 23 en 30 september leren deelnemers stap voor stap omgaan met digitale zorg. Zo wordt onder meer uitgelegd hoe betrouwbare gezondheidsinformatie op internet te vinden is en hoe patiëntenportalen van de huisarts op het ziekenhuis werken. Ook het gebruik van een gezondheidsapp en beeldbellen met de dokter komen aan bod. Deelnemers gaan tijdens de cursus zelf aan de slag en krijgen van ieder onderwerp een samenvatting mee naar huis. DigiVitaler is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met een computer en internet. Wie daar nog niet vertrouwd mee is, kan bij de bibliotheek terecht voor een andere cursus om digitale basisvaardigheden te oefenen. Deelname aan DigiVitaler is gratis en een bibliotheeklidmaatschap is niet nodig. Meer informatie vind je bij het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Natuurmonument organiseert een wandeling tijdens het vallen van de avond. Ontdek alles over de vleermuis, verborgen in de nacht. Ga mee op zoek naar de vleermuizen en geniet van het Dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn vanwege de donkere en oneffen paden, voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Deelname uitsluitend na aanmelding en dat kan via www.nm.nl/agenda. Zaterdagavond de vleermuizenwandeling in het Dommeldal. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk en hoe zijn ze opgebouwd? Zijn het vooral opruimers, moordenaars of misschien wel allebei? Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachten paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Hezenleende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje 1 Kempen Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

Loves me like a rock. Bum, bum, bum, bum, bum. Agenda berichtjes door Hans van Groeze. Wederom bedankt daarvoor. Ik ben even de naam kwijt van de jonge dame die het geproduceerd heeft. Dat komt straks wel weer een keer. Ik heb een ander berichtje voor mijn neus gekregen hier net. Even kijken, ga maar gewoon door. Ronald van der Lee die gaat optreden bij Figaro van Heden. En dat komende zondag 30 augustus vanaf 2:00 PM moet je daarbij zijn aan de Witterheid nummer 10, gemeente Bergijk.

Voor alle buikschuivers, vossenstaartjes, broodcrème gebruikers. Ja, nou, zo heette dat vroeger. Was dat Gene Vincent en de Blue Caps en Bebop Alula. En daarvoor hadden wij, wie hadden wij daarvoor? Ook weer de jongeman Snelle. Al dezelfde liedje op de radio. Nou, deze zeker niet, want die hoor je ook bijna nergens meer. Dus van Gene Vincent, leuk om nog eens te draaien. En hier is Tim Finn.

0: kantoor, aan de band of op de bouw. Horizon at Work staat aan. Non-stop. Radio Horizon.
1: Ja, we gaan de laatste plaat draaien in dit programma. Het Work voor deze maandag de 24 augustus 2026. We doen dat met Timmy Thomas, Mike en We Live Together met het orgeltje op de achtergrond. Zo straks, na 12 uur, hebben we de muziek van de smaak. Van smaak, daar gaan we de middag in. Peter van Echt is met vakantie. Lekker even genieten. En dat betekent Echt van Echt vanmiddag tussen 4 en 6 uur met Ron Fransen. Ook veel plezier erbij natuurlijk. Jazeker. En natuurlijk blijf hier de hoofdtoon fijne muziek draaien voor je. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Mocht je straks nog tijd hebben, of dat kan ook andere tijden, kijk even op de serie van de Brabantse Dag, de voorbereidingen bij de bouwploegen. Leuke videoserie, zeker. Straks om 12 uur weer te kijken op tv-kanaal van 1 Kempen en RTV Horizon. En 2 uur vanmiddag nog, om 4 uur, om 6 uur en vanavond om 8 uur nog. Of op het YouTube-kanaal. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons.
2: De hits die je kent.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
8: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de Heer.

0: Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven door een ongeluk een half uur vertraging tussen afrit Budel en Knopert Leenderheide, 7 kilometer. De weg is weer vrij. A76 Leen-Aken bij de Duitse grens 4 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Natuurmonument organiseert een wandeling tijdens het vallen van de avond. Ontdek alles over de vleermuis, verborgen in de nacht. Ga mee op zoek naar de vleermuizen en geniet van het Dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn vanwege de donkere en oneffen paden, voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Deelname uitsluitend na aanmelding en dat kan via www.nm.nl/agenda. Zaterdagavond de vleermuizenwandeling in het Dommeldal. Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de achtste en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. De wandelroutes eindigen bij de kinderboerderij De Kleine Meer. Voor meer informatie over routes kan je terecht op de website van de wandelvereniging www.devoetjes.nl. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nasjipeer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het Voedselbos Lage Mierde. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 5:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

automatic voice message system. Or is not available.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter. En 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
8: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
9: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
8: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
10: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel is de vertraging een half uur. Verder file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij knooppunt Hooipolder. Daar sta je nu 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Ron Fransen.
4: Waarom onthouden we sommige onzin wel en belangrijke dingen juist niet? En waarom maken wombats kubussen van? Nou ja, dat hoor je straks hier in de podcast.

En als je roept, you know I love you to CGT, doe je wel een aanname. En daar zit natuurlijk, daar schuilt een gevaar in. Hey, goedemiddag, van harte welkom. Maandag 24 augustus is dag nummer 236 van het jaar. Dat betekent dat we nog 129 dagen te gaan hebben om er iets moois van 2026 te maken. En op deze dag in 1815 werd de Nederlandse grondwet ondertekend. Een historische gebeurtenis die hoort bij deze datum. En ik heb er nog een. Pluto werd gedegradeerd van planeet naar dwergplaneet. Dat gebeurde op 24 augustus, maar dan in het jaar 2006. We gaan snel van start met knooppunt Leenderheide. Het einde van jouw werkdag en de rit onderweg naar huis.

Rob de Nijs herinnert ons aan dat het gisteren zondag was en dat vandaag de scholen weer begonnen zijn, is dan natuurlijk een noodzakelijk vervolg op die zondag. En in dat 1980. En daarvoor hoorde je Robbie Williams en Angels op Radio Horizon. Een wist je dat je, daar komt ie. Wist je dat het brein niet per se beter onthoudt wat belangrijk is? Soms blijft juist iets totaal onbenulligs hangen. Een reclamejingle van 20 jaar geleden ken je bijvoorbeeld nog de tekst woord voor woord. Maar waar je sleutels 5 minuten geleden hebt neergelegd, volledig verdwenen. Het brein is kennelijk nogal een eigenzinnig archiefmedewerker. Belangrijke documenten kwijt, maar een irritant liedje uit de jaren 90 blijft keurig opgeborgen. En we hebben er allemaal wel eens last van, volgens mij. En zo kennen we deze hit ongetwijfeld ook nog wel. Het 1978 zijn dit de Bee Gees in knooppunt Leenderheide met Staying Alive.

voor Marshmallow en Kelsey Ballerini is het al borreltijd. En dat op maandag, kun je nagaan. Het kan toch niet waar zijn? Er bestaat een dier dat kubussen poept. Echt waar, dat is de wombat. Geen ronde keutels, geen staafjes, maar kleine blokjes. En onderzoekers hebben nu vastgesteld dat die vorm al in de darm ontstaat. Dus nee, de wombat heeft geen vierkante anus. Gelukkig maar, want dat zou een heel ander gesprek met de dierenarts opleveren, ongetwijfeld. De vorm helpt de keutels bovendien op hun plek te blijven wanneer de wombat zich gebruikt om zijn territorium af te bakenen. Ja, wat ze allemaal tegenwoordig onderzoeken, je houdt het niet voor mogelijk. Je luistert nu naar hele mooie muziek, want de herfst dient zich aan, de bladeren vallen. Justin Hayward vertolkt dat in Forever Autumn.

Dolly Parton met een hit uit 1981, 925. En die hebben we natuurlijk allemaal weer mee zitten zingen. Het doet een beroep op dat laatste half uur van je werkdag, want het is aangebroken. Je bent nog wel aanwezig, maar geestelijk ben je al een paar kilometer verder. Je kijkt nog een keer naar je mailbox en denkt, ja, dat kan morgen ook. En vervolgens kijk je 5 minuten later nog een keer. Niet omdat er iets veranderd is, maar omdat je kennelijk graag wil controleren of uitstel nog steeds werkt. En ja hoor, het werkt uitstekend. Samen onderweg naar huis, laatste loodjes van deze werkdag. Dat is knooppunt Leendeheide op Radio Horizon. Met nu muziek van Damiano David en The First Time.

Damiano David en The First Time. En straks zijn er al vandaag in 1815 is de Nederlandse grondwet ondertekend. En volgens mij hadden we daar één artikel aan toe moeten voegen. En dat artikel wordt bezongen door Rosella met een hit uit 1991. Iedereen vrij. Iedereen heeft het recht om zich goed te voelen. Klinkt als een grondwet. Everybody.

0: Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Glock van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en dat koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Lofview organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. Tot zover dit blokje regio agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.

Ja, je hebt van die momenten dat je alles op het spel zet. Bruno Mars met een nieuwe hit, het heet Risk It All. Een mooi spreekwoord voor deze maandag met de noorderzon vertrekken. Dat betekent dat iemand stiekem of zonder afscheid natuurlijk weggaat. Je kunt dat op je werk doen bijvoorbeeld, op je eerste werkdag na de vakantie. Ooit verwees de noorderzon naar de noordelijke richting waar de zon in Nederland laag en zwak staat. Tegenwoordig kun je ook gewoon gebruiken voor die collega die om 4:55 zegt ik ben er vandoor. En voordat iemand antwoord kan geven is die verdwenen. Moest ik even aan denken tijdens Risk It All van Bruno Mars. We gaan richting 4:45. Dit is muziek uit 1983, Chris Rea en I Can Feel Your.

kloppingen toen je vanochtend voor de eerste keer weer je mailbox opende en er ruim 200 berichten voor je klaar stonden. En je dacht, hoe ga ik deze dag overleven? Maar het goede nieuws is dat die werkdag bijna voorbij is. Welkom bij Radio Horizon in knooppunt Leen de Heide met Peter van Echt, die met vakantie is. Ja, die gaat altijd wat later in het jaar. Het betekent dat de honneurs worden waangenomen. De ondergetekende Ron Frans is mijn naam. Dan Selena Gomez nu voor je. It ain't me, ik wijs met de vinger naar een ander.

Om nog wat energie aan je te geven zo aan het einde van de werkdag... hoorde je de Jacksons en Blame It on the Boogie. Als je maar iets anders de schuld kunt geven. Althans, dat was de tekst van Kygo samen met Selena Gomez. It ain't me. Maar juist die ene vinger naar een ander wijst... wijzen er wel drie naar jezelf toe. We gaan op naar nieuws, weer en verkeer. Maar ondertussen hoor je nog eerst Maroon 5 en Christina Aguilera... met een hit uit 2011.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat in beide richtingen file op de A2 bij Zaltbommel. Je staat er 10 minuten in de file. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven een kwartier vertraging door een auto met pech. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ron Fransen.
10: En wat hebben een autoband en een broodrooster met elkaar gemeen? Waarschijnlijk meer dan je denkt. En straks stellen we een vraag waarop eigenlijk niemand het juiste antwoord weet. In knopen.

voor de dame die op de IT-afdeling werkt, was dit It Girl. Maar natuurlijk was Jason Derulo wel weer iets scherper met zijn teksten. Hij bedoelde het althans anders. Nou, de werkdag zit erop, althans officieel. Want het kan zomaar zijn dat je hoofd nog ergens op kantoor of op de werkplek staat. Een gesprek wat anders had gemoeten. Een mail die je vergeten bent of dat ene klusje dat je morgen toch echt moet gaan doen. Maar misschien is onderweg naar huis wel precies het moment om de knop om te zetten. Werk is belangrijk, maar je leven begint niet pas weer zodra je maandagse takenlijst leeg is. En dat is de troostende gedachte tijdens Leo Sayer.

geneerd in je neus gaan zitten peuteren. Dat is echt, daar moet je maar eens opletten tijdens de file straks. Dat je daar een heleboel mensen op betrapt die dat gewoon zitten te doen. We hebben daar een item voor bedacht, dat heet de neuspeuterplaat. Die ga je over een klein kwartiertje horen hier in het programma Knooppunten Leenderheide. De maandageditie van 24 augustus, de eerste werkdag. De schoolvakanties zijn voorbij. Het leven wordt weer langzaam stilaan normaal. Goed, Sydney Youngblood met een hit uit 1989. Dit is If Only I Could. Everybody.

Sydney Youngblood, een hit uit 1989, If Only I Could. De VVD-fractie in Kranendonk heeft vragen gesteld nadat ondernemers gemeld hadden dat dat pas vaak van een gemeentelijke opdracht te horen, wanneer de selectie van de uitgenodigde partijen al rond was. Daar heeft de wethouder Boelens op gereageerd en een artikel daarover vind je op onze website echttvhorizon.nl. Gaan wij naar nieuwe muziek heen van Nederlandse bodem, lekkere vlotte plaat. Luister maar eens naar Flair. En de titel is Door het oog van de nacht.

Portugal the Man en Feel It Still, alweer bijna 10 jaar geleden een hit geweest. En daarvoor hoorde je die lekkere vlotte plaat Friday. Dat is al wel ver vooruit, kijk, ik weet het. Riton and the Nightcrawls maakten dat plaatje. We kijken even vooruit. De file hoeft niet altijd te beginnen met een ongeluk of een wegversmalling, zoals de van 3-baans naar 2-baans bij Leende. Er bestaan zogenaamde spookfiles en dat zijn verkeersgolven die ontstaan doordat 1 automobilist even afremt en achter hem iedereen even net iets harder reageert. En die vertraging plant zich dan verder naar achteren voort. Onderzoek laat zien dat zulke files zonder zichtbaar obstakel kunnen ontstaan. Dus voordat je ergens weer op de rem trapt, op een onverwacht momentje, kan jij de oorzaak zijn van die file. Nou, toch maar altijd voorzichtig blijven en remmen als het nodig is, zou ik willen zeggen. We gaan naar Agnetha Velskog met een hit uit 1983 en de hit is aan.

muziek van Billy Joel uit 1989, het liedje Leningrad. En daarvoor hoor je Agnetha Veldskug en The Heat Is On. Het is tijd voor een nieuw item in het programma, dat heet de neuspeuterplaat. Voor iedereen die nu heel demonstratief naar buiten kijkt, rustig maar, het onderzoek laat zien dat neuspeuter namelijk helemaal geen zeldzame afwijking is. Maar liefst 91% van de Nederlanders van de volwassenen gaf toe het te doen. Ook een Nederlands onderzoek maakte dat dat percentage zo hoog was. Minstens af en toe doet 84% de vingers in de neus. Nou, ga lekker je gang tijdens muziek van Creedence Clearwater Revival. De neuspeuterplaat van vandaag.

0: Natuurmonument organiseert een wandeling tijdens het vallen van de avond. Ontdek alles over de vleermuis, verborgen in de nacht. Ga mee op zoek naar de vleermuis en geniet van het Dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn vanwege de donkere en oneffen paden, voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Deelname uitsluitend na aanmelding en dat kan via www.nm.nl/agenda. Zaterdagavond de vleermuizenwandeling in het Dommeldal. Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de achtste en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. De wandelroutes eindigen bij de kinderboerderij De Kleine Meer. Voor meer informatie over routes kan je terecht op de website van de wandelvereniging www.devoetjes.nl. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nasjipeer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

een soort warm pleidooi dat alles geoorloofd is in de liefde. Martin Garrix samen met Baby Rexha in The Name of Love. En daarvoor hoorde je Jonas Blue en Malve en Edge of Desire. Over verlangens gesproken. En dat op maandag 24 augustus rond 5:15. Get up!

Teddy Swims refereert aan mensen die alles wat beter weten. Mr. Know-it-all. En dat brengt mij bij de vraag van vandaag. Als je één knop in je leven zou mogen toevoegen waarmee je iets automatisch kunt laten verdwijnen, wat kies je dan? Je volle mailbox? De was? De maandagochtend? Of misschien dat ene wachtwoord dat je altijd vergeet? Nou ja, je kunt overal voor kiezen. Ik zou kiezen voor waar is mijn oplader gebleven. Die heb ik wel even heel hard nodig. Dit is Bryan Adams trouwens. Really?

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken. Vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden staat file op de A2 Utrecht en Bosch. Bij Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht ook 10 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam is de vertraging ook 10 minuten. De rest van de files levert niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Van Dam.
5: Ja, alles klaargezet en we kunnen eraan beginnen, jongens. Goedenavond, van harte welkom. Maandag weer, het begin van een nieuwe week, een nieuwe werkweek voor de meeste mensen. Dit is Knoop en Leen Rijden. Hallo. Hey, leuk dat je er bent. Gelijk de voetjes van

Wat is dat voor menig discjockey geweest tijdens de tijd van de grote discotheken? De Tramps 1977 en Disco Inferno. Op het album Saturday Night Fever hoort je die terug trouwens. 5 over 6, dank aan Peter van Echt. Die is er morgen weer natuurlijk met een nieuw programma. We gaan eraan beginnen, jongens. We tellen even af. Dit zijn de New Radicals.

Als je in een platenzaak eind jaren 90 binnenliep in Amerika, kon je deze plaat vinden onder het kopje Alternative. The New Radicals. Ze bestaan niet meer. Ze hebben maar 2 jaar bestaan, tussen 97 en 99. En 1 grote hit gehad, You Get What You Give. Mooi motto trouwens. En die draaiden we nog een keer. We hebben een vol programma. De ANWB komt langs. We hebben wat leuke muziek, zie ik hier staan. We hebben de nieuwe Simple Shazam. Daar verheug ik me nou al op. En wat gaan we nog meer doen? We gaan naar de nummer 1, het Salisbury Hill uit 77.

Sam Fender. We hebben hem niet veel gezien in de Lage Landen. Samen met Olivia Dean, hun grote hit Rain Me In staat op het laatste album van Sam Fender trouwens. Straks nog Martin Garrix en U2. Ook zo'n fijne combinatie. En Fireflies, die hoor je ook nog. Maar eerst gaan we terug naar 1982. Met zang van Peter Cetera. Wie zegt u? Is dat niet die man van Chicago? Everybody.

blijven zichzelf constant opnieuw uitvinden. U2 draaiden we. Oh yeah, Horizon. En Martin Garrix, Fireflies. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Radio Horizon. Goeie nieuwe single trouwens. 1:30, zometeen. De ANWB, we kijken even waar dat vaststaat. Of niet natuurlijk, waar dat lekker soepel doorrijdt. Dat hoor je meestal niet zo. Maar dat allemaal dadelijk. Na Thin Lizzy, we hebben nog even tijd voor deze. Wat een heerlijk Dancing in the Moonlight.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leender.

Even naar het weer gekeken. De komende dagen wordt het nog warm. Ik wil bijna zeggen zwoel, maar vanaf donderdagmiddag krijgen we regen. Goed voor het gras, hè? Ik zag het gras al langzamerhand wat groener worden dankzij de regen van afgelopen week. Love will find a way. Ik noem wat namen. Nathan East, Steve Lukather, Jeff Porcaro. Ja, dat zijn de mannen van Toto. En in het achtergrondkoor Richard Marx. Die hoorde je ook nog op Can't Slow Down, het album van Lionel Richie. 7:10. Zometeen. Tijd voor de nieuwe Shazam. Je hoorde hem vandaag al bij Rolf vanmorgen. En wij gaan er straks aan beginnen als een van de laatste platen. Maar eerst Michos en Calvin Harris en Slide.

0: just like this.
1: Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

beetje dansbaar, dat is hier wel. Hugel, Imalangel en Ultranate. En Moving to the Sun. Excuseer voor de uitspraak. Daarvoor overigens Pretenders, Chrissy Hynde en Back on the Chain Gang.

0: Rush of Blood to the Head, het album van Coldplay, stond deze op. Don't Panic!
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
0: Zometeen Erik van Moorsel en Erwin Klokgieters achter elkaar met respectievelijk horizon verbreed en La Villa Strangiato 2.0. Maar eerst de nieuwe simpeltjes

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
3: Ik moet wirklich sagen, wir alle kunnen ons voorstellen, man is op dem Weg zur Klassenfahrt en dan passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bij den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bij den Lehrkräften.
2: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de 4e etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ah, is op zich goed, schuilen in een café. Hey, ruim 1 minuut over de klok van 7 uur. Welkom bij de maandageditie van Horizon Verbreed. Ben bij je tot 9 uur vanavond.

dat is toch mooi als je liedjes kunt schrijven en dat dan voor je geliefde. Gewoon een ode schrijven. Is toch mooi? The Real Thing and You To Me Are Everything is zo'n voorbeeld. En we draaien hem hier in de kop van deze maandageditie van Horizon Verbreed. Inmiddels tussen 4, bijna 5 minuten over 7. Met dank aan Frans van Dam natuurlijk. Hè, voor het afgelopen uur knooppunt Leenderheide. Morgen tussen 6 en 7 is hij er weer. En wij zijn er dus tot 9 uur vanavond. Wat hebben wij allemaal? Nou, omdat het maandag is. Natuurlijk muziek die je niet kent. Dit keer een onbekende track van de Belgische vriendin Nancy Boyd. We hebben Life is Life met opnames van Elvis Presley en The Golden Earring. Abo Meuk is ook leuk. Fijne muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Welke tracks, dat hoor je later. Dat houden we nog even geheim. Verder Erik Zonder Zee met K. Waarin we dus ook deze week weer op zoek gaan naar het origineel van de bekende plaat. Een hit dit keer van Anouk.

0: Rusted.
1: Ah, ze waren al 10 jaar bezig voordat ze in 1989 hun allereerste hit scoorden. De B-52's, de Love Shack, hoort hem hier op Radio Horizon. Trouwens, de zangeres van deze band... Ja, hoe heet ze ook alweer? Oh ja, Kate Pearson heeft vervolgens ook nog meegewerkt aan Candy van Iggy Pop, single. En ze deed ook mee met R.E.M.'s Shiny Happy People. Steeds als gastzangeres. Kate Pearson, is toch gezellig, hè? Ja, kun je inhuren voor alle singeltjes.

1986, Berlin en Take My Breath Away. En daarvoor Ella Langley uit 2000. Ja, eigenlijk 25. Maar toen kwam die al uit. Maar hij is nu pas echt, ja, dat hij veel gedraaid wordt op de radio. Ella Langley en Shoes in Texas hoorde je. En dan nu tijd voor muziek die je niet kent, tenminste waarschijnlijk. Ik heb hier een album voor me liggen, in dit geval een cd. You Can Always Count On Me van de Belgische Nancy Boyd. Stamt uit 1992. En op dit verzamelalbum stond maar één hit. Let's Hang On in 1987, een top 40 notering. Maar let op, daarnaast ook 9 tipperade noteringen. Daaronder bijvoorbeeld een duet met Demis Roussos, Summer Wine. En een cover van de Golden Earring. Just a little bit of peace in my heart. Na de laatste keer dat Nancy Boyd, waar we het dus over hebben, in de tipperade te vinden was hier in Nederland, was met de single die we gaan draaien. Van het album You Can Always Count On Me draaien we track 2. Dit is Kissing the Wind.

0: De Doobies hadden het er al over. Wat een foolbelief. Oh, wat hebben we tegenwoordig een hoop domme mensen, hè, die alles geloven wat er geschreven wordt. Laten we het allemaal niet over hebben. Doobie Brothers op de radio. Daarvoor Nancy Boyd en Kissing the Wind. Een van de 9 tipparadeplaatjes van deze Belgische dame. En ze heeft maar 1 keer in de hitparade gestaan. Zegt ongelooflijk. Half minuut voor de klok van 7:30. Je luistert naar Radio Horizon. Het is horizon verbreed. Tijd voor weer en verkeer. Vanavond helder en zonnig. In de loop van de nacht neemt de bewolking wel toe. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgen zonnig en warm. De middagtemperatuur ligt dan rond de 24 graden. En dan woensdag en donderdag dan ook aangenaam zomerweer. De maxima liggen dan rond de 26 graden. In de nachten deze week is het 15 tot 17 graden. En vanaf vrijdag is er weer meer kans op buien.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
0: En dan nog even een blik op de weg. Even kijken of er in de regio nog vertragingen zijn. Nee, die zijn er niet. Nou, dan zijn we snel klaar. Ik zeg lekker doorrijden maar.
1: Dit is Horizon.
2: Erik van Moorsel.
1: Horizon.

0: met een diepe buiging voor Tina Turner. Wat een fijne muziek heeft ze toch gemaakt. Let's Stay Together. Daarvoor Nooduitgang van onze Belgische vriend Meteor. En daar weer voor Kylie Minogue. En Better the Devil You Know.
1: Je had erbij moeten zijn. Life is life.
0: Dat is een van die onbekende hitjes. Helemaal aan het begin van de carrière. Dames en heren, jongens en meisjes. Maandagavond dus ook weer tijd voor Life is Life. Fijne live opnames uit het rijke archief van Radio Horizon. Ik heb zo dadelijk de Golden Earring voor je. When the Lady Smiles in de live uitvoering. Maar nu eerst dit voorprogramma. Elvis Presley. I just can't help believing. En je raadt het al.

The Golden Earring, When the Lady Smiles Live. En daarvoor Elvis de Pelvis, Elvis Presley. En I Just Can't Help Believing, ook in de live uitvoering. Allemaal in het kader van Life is Life. Aanstaande maandag, een nieuwe editie. En nu tijd voor rockmuziek op de radio. Dit is...

zijn doodleuk. En tijd voor rockmuziek op de radio. En op het moment dat je het zegt, dan denk je... Ja, maar het plaatje ervoor was ook al rockmuziek. Was gewoon even niet op het letten natuurlijk. Steppenwolf, Born to be Wild. En daarvoor de Golden Earring, When the Lady Smiles. Dus meer rock op de radio. Hey, het is 5 minuten voor de klok van 8 uur. Ik heb een trieste mededeling.

slecht en goed nieuws. Dus ben even weg, want het RWS nieuws van 8 uur zit eraan te komen. En daarna zijn we weer bij jullie terug met de 2e uur van Horizon Verbreed. Ik heb er nog eentje voor je. Uit de jaren 70. Het is zo mooi. Bob Seger en zijn Silver Bullet Band. Still the same. Tot zo. Na 8.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
3: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante printjesdag.
2: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Exact 1 minuut over 8. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom in het tweede uur van Horizon Verbreed. Met heel veel...

0: klein.
1: Huey Lewis in de News, Hip to be Square. En daarachteraan dochters Marco Borsato. En ik begrijp dit allemaal zo goed. Ja, afgelopen vrijdag kreeg mijn dochter de sleutel van haar allereerste eigen huis. Dus ja, ik heb ook alweer zo'n hoofdstukje in het leven mee mogen maken. Kippenvel. Mooi hoor, Marco. Goed geschreven. Hey, welkom in de tweede uur van Horizon Verbreed. Met straks Ouwe Meuk is ook leuk en Erik zonder C met K. Ah, blijf erbij. Tot 9 uur hier.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Michael Jackson en Will You Be There. Wat heeft deze man toch hele fijne muziek gemaakt. Ja, oh, en zo af en toe mogen wij dan een track van hem draaien. Heerlijk. Dames en heren, jongens en meisjes. Het is inmiddels 7:15 alweer geweest. Het is maandagavond en dus vandaag ook weer tijd voor Oude Meuk is ook leuk. Lekkere oude muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We hebben er weer 3 voor je uitgezocht. Straks uit 1966 Monday Monday van de mama's en de papa's. Daarvoor ABBA uit 1979 met I Have a Dream. Maar we beginnen het rijtje met een fijne song uit de jaren 80. Idaho. Anita.

ik vind het een slechte instelling hoor. Als je de maandag maar niks vindt, dan kijk je daar het hele weekend ook tegenop. Dan is het weekend eigenlijk ook niks natuurlijk. Monday, Monday. Dat waren de mama's en de papa's in 1966. Daarvoor ABBA en I Have a Dream. 1979 en daar weer voor Anita Meijer en Idaho uit 82. En dat was het lijstje voor Oude Meuk is ook leuk. Voor vandaag dan, hè. Want volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe. Ja, ja, lekker. Fijne muziek die je normaal nooit meer hoort. Tenminste, te weinig op de radio. Komt op maandagavond voorbij. In Oude Meuk is ook leuk. Hey, tijd voor Black. Dit is Wonderful Life.

0: Azizam, Ed Sheeran en daarvoor Black and Wonderful Life. Vanavond helder en zonnig, in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot een graad of 12. En morgen ook weer zonnig en warm. Middagtemperatuur ligt dan rond de 24 graden.
1: Oh, Erik, doe rustig. Erik, doe rustig. Ik voel hele heftige vibes bij jou, hè. Je bent zo fucked, Erik.

Avicii, hey brother. Daarvoor Bruce, the Boss Springsteen. Tougher than the rest. En daar weer voor de Blues Brothers. En Gimme Some Lovin'. Het is weer tijd voor de speurtocht naar het muziek-DNA. Erik zonder C met K. We gaan weer op zoek naar het origineel van een bekende plaat. Dit keer, What Have You Done? Een hit van Anouk.

What Have You Done? Eind 2011, begin 2012 was het een hit voor Anouk. Maar van wie was het origineel? Nou, heel lang moest Anouk, de stoere rockbitch uit Den Haag, niks hebben van al die Nederlandse artiesten. Maar tegenwoordig neemt ze ook wel eens een duetje op met bijvoorbeeld een volkszanger of een volkszangeres. Maar een paar jaar geleden was dat Not Done. En toch gebruikten ze een Nederlandse nummer 1 hit voor What Have You Done? Nou, de uit Breda afkomstige groep Abel scoorde in 2000 een nummer 1 hit met Onderweg. En laat het nou dat nummer zijn dat als basis diende voor What Have You Done. Je moet wel even goed luisteren, maar het is echt zo.

David Bowie en de Pat Metheny Group. En This Is Not America. En daarvoor Abel met Onderweg. En dat was natuurlijk het origineel van What Have You Done? Een hit van Anouk natuurlijk. Hè? Dat allemaal uitgezocht in het kader van Erik zonder C met K. Hey, zo dadelijk naar de klok van 9 uur. La Villa Strangiato 2.0 met Erwin weer op de radio. En mocht je aanstaande zondag naar de Brabantse dag gaan, heel veel plezier daar. Ik ga er ook naartoe, dus misschien komen we elkaar nog wel even tegen. Zou zomaar kunnen. Robbie Williams tot slot, Supreme. Fijne avond en aanstaande maandag, 7 uur, dan ben ik er weer. Hoi!

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
3: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel. Echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
2: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Maar blijft natuurlijk mooi om mee te beginnen, luisteraars natuurlijk. We hadden al even niet gedraaid. Maar af en toe komt hij voorbij natuurlijk. Een hele goede avond. Welkom in La Villa Strangiato 2.0. Shine on, you crazy diamond was dat. Natuurlijk van de live-uitvoering, van de pulsopname. Maar u hoorde dit keer de 2019 remix. Welkom in La Villa Strangiato. En ja, we zijn er weer. Ja. En bedankt Erik natuurlijk weer voor zijn lekkere 2 uur. Ja. Mooie muziek, oude meuk is ook leuk. Golden oldies, alles komt daar voorbij natuurlijk. Welkom in La Villa Strangiato. We hebben vandaag een paar nieuwe interessante songs. We hebben de nieuwe Steve Rothery en natuurlijk Steve Hackett. Daar gaan we een nummer van draaien. We hebben al 1 nummer van de nieuwe Flower Kings. We hebben prog, ja moet ik zeggen, een beetje prog folk rock uit Litouwen. Gaan we ook draaien. Amanda Lehman komt voorbij. 11 Wire. Ik heb hier ook nog liggen. The Samurai of Prog natuurlijk. De John Hackett Band. En nog wat nieuws wat betreft David Freshman is bezig met een nieuwe song. Dus ja, genoeg eigenlijk. En het laatste nieuws is had ik verkregen van Amanda. Dat zij bezig is met een nieuw album. Ja, en ja, dat kon het toch niet voorbij laten gaan. We hebben daar nog geen nummers van, want ze zijn er volop bezig aan schrijven en alles. Misschien dat Steve ook weer meedoet. We wachten het even af. Maar ik dacht, nou, ik ga naar haar laatste album toe, wat getiteld is Innocence and Illusions. En daar draaien we van het hele mooie nummer The Watcher. Hier is Amanda Lehman. The Watcher.

heerlijk album is dat van Amanda Lehman. En het album is getiteld Innocence and Illusions. En Amanda speelt ook wel eens mee natuurlijk met Steve Hackett. Voornamelijk tijdens de UK tours. Maar wellicht, wie weet, komt ze toch nog een keer weer naar Nederland toe met Steve. Nou, we wachten het nog steeds af. Dit is in ieder geval een heel mooi solo-album, luisteraars. De moeite waard, Innocence and Illusions. En je hoort het hele mooie nummer, The Watcher. En zoals ik al zei, ik heb vernomen van Amanda dat ze bezig is met een nieuw album. Dus we houden het voor u in de gaten. En voor meer informatie, kijk ook even op haar Facebookpagina van Amanda Lehman. Of even via de pagina van La Villa Strangiato. En dan kom je automatisch bij Amanda uit. Dat was The Watcher. We gaan gauw verder, want Steve Hackett en Steve Rotherby zijn volop bezig. En het album komt er elk moment aan. En er komen af en toe al wat songs naar buiten die we mogen draaien. Dit is er een van. De titel is The Black Sea. En Steve, er is nog geen nieuwe Europese tour bekend. Dus daar wachten we eventjes af. We weten wel in ieder geval dat hij volgend jaar op 5 februari, 6 en 7 februari... dan doet hij Trading Boundaries weer. En dat is meer een soort akoestische set. En dan wordt hij bijgestaan door Nick Magnus, Rob Townsend. John Hackett is er trouwens ook bij. En special guest, en daar is ze zeker. En daarom ook nummer nu, Amanda Lehman. Dus op 5, 6 en 7 februari moet je wel naar Engeland toe. Dan zijn ze te zien in Trading Boundaries, dat is een Fletchsex, Easersex. En dan, dat is 3 dagen eigenlijk daar. Dus Trading Boundaries 5, 6 en 7 februari. Nou, we gaan lekker luisteren naar, hier is hij dan. Ik heb hem voor u klaarstaan, Steve Hackett en Steve Rotherby.

Steve Rothery was dat met Steve Hackett. Het nummer is getiteld The Black Sea. En afkomstig dus van ja, het album wat opkomt, Roaring Waves. En die komt er elk moment aan, luisteraars. En zoals ik al zei, 5, 6 en 7 februari. Samen met John Hackett trouwens op Trading Boundaries. En ook Amanda Lehman is erbij. Ja, en we gaan ook weer verder. Want ja, John Hackett komt naar Nederland toe. En naar België. En naar Duitsland. Ja, 3 concerten, luisteraars. En Heather Findlay komt mee in het voorprogramma, maar ze zal ook meedoen tijdens het de optreden van John Hackett zelf. Is ook backing-round zangeres, denk ik. En misschien doet ze daar nog wel nummers. Ik weet het niet, verrassing. Maar in ieder geval de Spirit of 66, daar beginnen ze. Op woensdag 25 november. Dat is al met Heather Findlay natuurlijk. Dan hebben we 26 november. Dan is het een vinylcafé. Dat is in Dorsten in Duitsland. Het vinylcafé. En dan 27 november, ook natuurlijk met Heather Findlay. En dat is dan in de boerderij in Zoetermeer. En dan gaan we wat laten horen natuurlijk van Steve Hackett. Of Steve, hoor mij, ja, John Hackett natuurlijk. De broers zijn dat, ja, John Hackett, John en Steve. Red Institution, dat is het album dus van John Hackett, wat eigenlijk niet zo lang geleden uit is gebracht. En daar staan een 12-tal mooie nummers op, luisteraars. En dan gaan we er weer eentje van draaien. En dit keer draaien we nummer 10. En Rondo. Hier is John Hackett. En wees erbij, hè. Woensdag, donderdag of vrijdag. Dus 25, 26 en 27 november.

John Eckert was dat met het nummer van het album Red Institution. Ja, luisteraars, Red Institution. Het hele mooie nummer Team en Rondo. En zoals ik al zei, ze komen dus naar Nederland, naar Duitsland en naar België. Dus even kijken, wat zei ik? 25, 26. En wacht, even spieken, want ik ken natuurlijk niet alles van buiten. En even op de lijst kijken. Ja, hier staat het weer. Even kijken. Een moment. Zo. Ik heb hem voor me dus, zoals ik al zei, 25, 26 en 27 november. The Spirit, Vinylcafé, Dorsen en natuurlijk Boerderij, de Zoetermeer. En meteen verder met een aantal mooie concerttips voor u. Want ik heb weer wat leuks gevonden. Wat denk je van Adam Wakeman? Want hij is te zien in Eindhoven. Dichtbij, voor hier, lekker dichtbij luisteraars. In het muziekgebouw Eindhoven, Adam Wakeman Jazz Sabbath. Dus hij gaat wel een beetje de jazzkant op. Maar goed, het is toch mooi om Adam Wakeman te zien, denk ik dan. Dat is dus voor ons goed te doen in Eindhoven, in het muziekgebouw. We gaan verder, want we hebben nog een paar aantal leuke dingen. De Samurai of Prog gaan we in de tweede uur wat van draaien. En zij zijn dan te zien op woensdag 9 september... op poppodium Boerderij, dat is Zoetermeer. Dus woensdag 9 september in Zoetermeer, de Samurai of Prog natuurlijk. En dan hebben we natuurlijk donderdag 10 en vrijdag 11 september... en zaterdag 12 september... Colin Edwin en John Wesley's Voyage 35... En dat is natuurlijk Porcupine Tree project. Maar Colin Edwards is dus één lid van Porcupine Tree. En ik heb begrepen dat John Wesley, dat hij ook altijd meeging tijdens die tijd op gitaar met Porcupine Tree. Zij doen dus Voyage 35 met de originele dia's en projecties van de echte Voyage 35 tour. Plus een aantal, tweede helft zal dan bestaan uit een aantal nummers. Grotere, bekendere nummers van Porcupine Tree. En dat is dan te doen op donderdag 10 september in de Tivoli in Utrecht. Vrijdag 11 september is dat te doen in Uden, dat is in de Pul. En dan zaterdag 12 september kun je het bewonderen in poppodium Boerderij in Zoetermeer. Goed, we gaan naar de band 11 Wire. Blood and Redson is de titel van dit album. En dat is uitgebracht op het label OOB Records. En ja, die hebben ook altijd mooie dingen. Glorious Wolf zit daar bijvoorbeeld ook bij. Maar nog veel meer symfonie. Ton Scherpenzeel brengt er ook op uit. Dit is 11 Wire, symfonische prog. Beetje jazz invloeden erin misschien. En we gaan eens even luisteren. Dit nummer wat we gaan draaien is dus van hun laatste album. Dat is begin dit jaar uitgekomen. Zoals ik al zei, Blood Red Sun. En de titel die we nu gaan nadraaien, gaan luisteren, sorry, die we gaan laten lauren, is Aggressive Tendencies. Hier is de band 11 Wire.

Eleven Wire was dat, van het album Blood Red Sun. Het was een wat meer uptempo nummer, maar er staan ja, toch wel diverse stijlen. We zullen binnenkort er nog eens wat van draaien, hier in La Villa Strangiato 2.0. En u luistert natuurlijk naar RTV Horizon. En mocht je nou hier in de buurt wonen, en ja, iedereen kent dat hier wel, de Mare is natuurlijk en omstreken. Het is hier de Brabantse dag, een grote happening. Ik geloof dit weekend, ja. En er is van alles te zien, mooie wagens worden daar gebouwd, van alles eromheen. Ja, de hele dag dat mensen hier gewoon bezig zijn. Er is ook Wagenbouw FM. Die draait dan ook apart muziek voor de wagenbouwers. En ja, heel Marese is dan. Staat eigenlijk op zijn kop, luisteraars. Dus ben je in de buurt, ga even kijken, zou ik zeggen. Goed, we gaan gauw even verder. Want ja, we waren op vakantie in Litouwen. En we waren in een winkeltje. Dus, ja, het was geen muziekwinkel, het was met beelden allemaal en houtsnij. Maar er lag een LP en die viel mij eigenlijk een beetje op. Hij was wel aan de prijzige kant en ik kon de band niet. Dus ik vond ook de hoes vond ik mooi. Ik had er toch even een foto van gemaakt. En ik denk van, nou ja, ik ken het niet. Dus ja, ik kon daar ook niet luisteren. Dus ik kon ook niks vinden op YouTube zo snel. Dus heb het laten liggen. Maar toen ik eenmaal terug was bij het huis, heb ik toch even zitten zoeken. En kwam ik toch bij die band uit. En de band is getiteld Salvarinus, als ik het goed moet even kijken. Salvarinus, als ik het goed uitspreek. Want het is natuurlijk Litouws en dat ken ik niet. En ja, ik begon ze op te zoeken. En toen bleken ze toch wel wat vrienden te hebben in Facebook. Die bij mij ook onder de La Villa Strangiato pagina. Hè. En ze maken een beetje prog folk rock. En ze draaien toch al vanaf 2001 mee. En ja, ik heb toch contact gezocht via Facebook. En zo heeft hij mij wat digitale nummers opgestuurd. Die we kunnen draaien op de radio. En we gaan er vanavond twee draaien. Zijn maar twee kortere nummers. Het eerste nummer is, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Kamtavo Wilkli. En het tweede nummer is Ratutu. Ja, ik ben heel benieuwd. Hier is rock, zeg maar, uit folk rock uit Litouwen.

Ja, een keer wat anders hier in de radio, in de uitzending, zullen we dan maar zeggen. Dat was de band, ja, ik moet het eigenlijk goed uitspreken inderdaad. Zanverines, zoiets, ja, zeg ik het goed. En je hoorde twee nummers achter elkaar, Ratutu en Calm Tavo Wilkli. Ja, ik heb even maar een paar nummers, want ze hebben me een aantal albums doorgestuurd. Ik moet zelf even goed luisteren hoe of wat. Dit was wat meer richting de folk en wat vrolijker. Maar ze hadden ook wat langere nummers en dat neigt dan weer naar de symfonische rock. En dat moet ik nog even een beetje uitzoeken, luisteraars. Maar die gaan we gewoon volgende week zeker weer een paar... ik ga ze zoeken en volgende week komt er wat langer. En dan meer de symfonische stijl voorbij. En leuk om te horen, een keer wat anders. En ze gaan ook nog iets inspreken, luisteraars. In het Litouws en dan in het Engels. Dus ja, dat is leuk. Maar die komt denk ik volgende week wel. We gaan gauw verder tot de klok van 10 uur met Enigmatic Sound Machines. En dat is even kijken, van welk label is dat eigenlijk? Ja, volgens mij ook valt het onder OOB Records, dacht ik. Ze komen hier vanuit Montreal, in Canada. En ze maken een beetje elektronische, progressieve rock. En we hebben hem al een tijdje geleden een keer gedraaid. Dat is een lekker nummer, luisteraars. Hier is Divided by One, tot de klok van 10 uur. Hier is Enigmatic Sound Machines. Als die doet natuurlijk, ja.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
3: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
2: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja.

lekker toch, luisteraars. Welkom in het tweede uur alweer van Villa Sfangiato. Ja, tijd vliegt voorbij hier eigenlijk, hè. En dat was, jij had vast al wel gehoord natuurlijk, Rush met het hele mooie nummer Witch Hunt. En dit was, ja, dit was al de versie met Annika. Ja, ik denk, laat hem toch even horen. En Gerry is echt, ja, ik vind hem beter bij stem als de laatste tour van, ja, de laatste tour met Neil natuurlijk. Van een aantal jaar, ja, tiental jaar, tien, denk ik alweer ongeveer 10 jaar geleden, denk ik. Was de laatste afscheidstour, maar ze zijn toch weer terug. En luister, er zijn nog wat kaarten voor het optreden in Amsterdam. Dus zeg je wel, nou, ik wil ze toch nog een keer zien. Het kan nog, hè. Er zijn nog wat kaarten, niet veel meer, maar de restje kaarten is er nog voor de show in Amsterdam, in de Ziggo Dome. Rushes, ja, mooie show, denk ik. Hele setlist staat klaar voor jullie. Goed, we gaan gauw verder met de Samurai of Prog. Ja, want ik had het er al over in het eerste uur. Op 9 september zijn zij dus te zien in Zoetermeer, de boerderij. En ik begreep ook dat dit het enigste optreden is in Nederland. En naar mijn weten weet ik eigenlijk niet of ze al eerder in Nederland hebben gestaan. Want we gaan even terug naar 2009. Want toen richtte de bassist Marco Bernhard de Samurai of Prog op. En al snel kwamen daar drummer Kimmy Porsti bij en multi-instrumentalist en zanger Steve Unruh. En om zo de kern van progressieve rockcollectief te vormen, de Samurai of Prog. Maar de band heeft alweer 20 sterk geprezen filmische conceptalbums uit. En nou, wat ik zo lees, is in 2026 voor het eerst op het podium te zien. De Samurai of Prog verstraat tijdens een tour uit Marco Grieco op keyboards Tony, ofwel Tony Riverman als gitarist, Risto Salmi op sax, Bona Sandstrom om de vocalen en Jan Olof Strandberg op bas. En Kimmo Porst die zit dan achter de drumkit. Dus 9 september, wel op een woensdag, te zien in ja, Zoetermeer, de boerderij. En hun uitgaven zijn schitterend. Mooie illustraties, alles geprint op glossy papier. Mooi boekwerk, cd apart in een hoesje. Ja, echt een dik boekje bij. Veel informatie, dus zeker de moeite waard. We hebben een nummer klaarstaan voor u. He, want als we het aankondigen, moeten we er ook een nummer van draaien. Hier is nummer The Crime, hier is de Samurai of Prog.

Ja, dat was hij. Ja, lekker toch? Ja, hij was de Samurai of Prog natuurlijk, hoorde u. En het nummer was getiteld The Crime. En zoals ik al zei, 9 september zijn ze live te bewonderen in Zoetermeer, de boerderij. Het enige concert ook in Nederland natuurlijk. Dus ja, heb je er zin om bij te zijn? Ja, dan kan dat. Woensdag wel op een woensdagavond, luisteraars. Hou daar rekening mee. Op een woensdagavond dus. The Samurai of Prog in Zoetermeer. Ja, we gaan gauw verder, want de Flower Kings komen met een nieuw album. Ja, en dus gaan we eens even kijken wanneer dat het eigenlijk uitkomt. Dat weet ik eigenlijk ook nog niet helemaal precies. Ik zal eens even meekijken. 23 oktober komt het nieuwe album uit dus van The Flower Kings. En het album is getiteld Hope. En het wordt uitgebracht op het Inside Out label. Maar we hebben al een promotrack binnengekregen die we mogen draaien. En dat gaan we dan ook zeker doen voor de liefhebbers van de Flower Kings. Wat kun je dan verwachten? Nou, dit bijvoorbeeld. De titel is In a World of Fools. En dat is de eerste track, dus die is uitgegeven van het nieuwe album, wat dus 23 oktober uitkomt. Hij staat klaar, luisteraars. We gaan luisteren naar de nieuwe Flower Kings hier in La Villa Sangiato 2.0.

Ja, lekker. Oh, sorry, ik stoot er ergens tegenaan. Kan nooit gebeuren, luisteraars. Dat was de nieuwe Flower Kings. En het album is getiteld Hope. En ja, die komt dus 23 oktober uit. Dus dat kan nog wel eens interessant zijn, inderdaad, dit album. Ik ben heel benieuwd. Dus we hebben hem inderdaad voor u klaarstaan. Dus het eerste nummer wat we kregen, een promo om te draaien. En ik verwacht binnenkort denk ik wel een tweede nummer binnen wat we mogen draaien. Dus we wachten het eventjes af hier in La Villa Strangiato natuurlijk. Goed, ik heb alweer een volgende nummer voor u klaarstaan. Want we gaan dadelijk weer naar de concertoverzicht. Ik heb nog een aantal concerttips voor u. Dus blijf ook vooral luisteren. Misschien nog wel een leuk nieuwtje. We gaan zo meteen eventjes kijken. En we hebben het nog dadelijk even over Rock Party of the Year. Want ook dat komt eraan. Ja, je hoort het al, en de opening van de tweede uur was door Rush en met de nieuwe drumster Annika Naals. En vorige week heb ik een nummer van haar gedraaid. Kreeg ik van haar management opgestuurd. En dit is een ander nummer wat ze heeft geschreven met haar band Neville. Ja, dat moet ik zeggen. Neville, zo heet de band. Ze gaat meer een beetje richting de jazz. Maar goed, we gaan het toch draaien. Hier is het nummer Float van de band Neville met Annika Naals on drums.

0: dat is lekker, luisteraars. Dat was het nummer Float. Nou, lekker uptempo, ja, met wat symfonische invloeden. Lekker gitaren daartussendoor. En ik kan Niels natuurlijk nu momenteel de drumster bij Rush. Iedereen heeft het erover. Maar dit was met haar eigen band, Neville uit Duitsland. Een beetje jazz met de symfo erin. Prachtig, toch? Die kunnen we zeker nog een keer terug laten komen in La Villa San Giacomo. Ik heb nog wat even kijken of we nog wat nieuws hebben, ja. We hadden het er net al over natuurlijk het nieuwe album dus van The Flower Kings. Titel is Hope en die komen uit op 23 oktober. En daar staan twee epische composities op. Daar had ik het nog niet over gehad, luisteraars. Eentje van 18 minuten en één van 28 minuten. Nou, we houden natuurlijk voor u in de gaten. Dan gaan we naar Iona, want dat is ook interessant. Ben je fan van Iona? Dan brengen ze nu de eerste 5 studioalbums voor het eerst uit op vinyl. Voorheen was er echt een cd-band, maar nu komt het dus uit op vinyl. Dus Iona's eerste 5 studioalbum zijn op 25 september... komen ze dus uit op vinyl met nieuw artwork en extra bonus tracks. Dan gaan we naar onze eigen Floor, want zij kondigt inmiddels alweer een tweede solo-album aan onder de titel Hatress. En Floor Jansen brengt op 15 januari 2027 haar tweede solo-album dus uit. En deelt al een nieuwe single, is al uit inmiddels, Bring Me Silence. En die zal links en rechts te horen. Zullen kijken of we hem volgende week ook eens kunnen draaien hier in La Villa San Giacomo. En dan hebben we nog Mirna's Fling brengt nieuw album uit. Arjan Hoekstra, de multi-instrumentalist uit Zwolle, brengt na zijn debuut in 2014 een nieuw solo-album uit. Dus hou het even in de gaten. Straks nog een aantal concerttips. En dan heb ik nu, want het is ook even leuk om te vermelden, je hebt namelijk progrock.com. En die doen ook veel van die polls. Hè, beste rockalbum, beste symfoalbum, beste livealbum, beste newcomerband en zo. En een van de bands hebben in 2025 voor het beste livealbum hebben ze gewonnen. Is In Utopia. Hebben het verleden wel eens van gedraaid. Want ze hebben een heel mooi livealbum uit. Dat is getiteld Alive and Kicking. En daar gaan we nou wat van draaien. Hier is Unitopia met het nummer Broken Heart.
1: Dit is Horizon.
2: Erwin Klokgieters.

Ja, lekker nummer was dat toch. Unitopia. Ja, dan denk ik, wat het ermee op. Maar goed, Unitopia, dus Alive and Kicking was dat. En je hoorde het hele nummer met Broken Heart. En ze hebben er ook een prijs mee gewonnen bij de progrock.com Awards. We zullen er binnenkort nog een aantal nummers van draaien. Ik wou nog wat concertnieuws met u doorgeven. Want bijvoorbeeld IQ komt hier in Weert in de Bosuil. En dat is zeker de moeite waard om, om te gaan kijken natuurlijk, luisteraars. En want dat is hier natuurlijk lekker dichtbij. Dus dat is op zaterdag 26 september. Dus zaterdag 26 september IQ dus in de Bosuil in Weert. Avondvullend. Dus er zijn er kaarten, wees er snel bij. Want meestal zijn hun concerten toch wel uitverkocht. Vooral in boerderij natuurlijk. Dus ik verwacht ook dat in Bosuil het heel snel zal gaan. Dus ja, ze draaien natuurlijk al een tijd mee. Meer dan 44 jaar inmiddels. Gewisseld had van zanger. Maar de oude zanger is weer lang weer terug op het nest. En hebben alweer vele platen uitgebracht. Dus ze zijn te zien dus zaterdag 26 september in Weert in de Bosuil. Oké, we gaan nog eens even kijken of we nog een aantal leuke concerttips voor u hebben. Wat zeker de moeite waard is om te gaan kijken. En weet je wat, we doen er eventjes op korte termijn. Dus dat is, even kijken, ja, we hadden hem eigenlijk al vernoemd volgens mij. Ja, Snaky Puppy, die komt op zondag 30 augustus. Wel eentje ver weg, maar goed, Oosterpoort in Groningen. Antimatter, dat is te zien op donderdag 3 september. Dat is een metropool in Hengelo. Ik had het er al over, natuurlijk Adam Wakeman. Die is op 4 september te zien. Maar Antimatter is ook te zien in De Pul in Uden. En dan hebben we nog de volledige, kijken wat we nog meer hebben. Wat we nog kunnen, ja, concertnieuws. Tuurlijk, in december komen ze weer naar Nederland toe. Moet ik toch wel eventjes vermelden. Mostly Autumn, dus weer in december zijn ze te zien met weer waarschijnlijk weer een paar kerstliedjes en eigen nummers natuurlijk. Zaterdag 5 december, Poppodium, Boerderij. En ze gaan maar ook weer terug naar Metropool. Dat is vorig jaar goed bevallen. En dan zijn ze dan dit jaar ook weer te zien. Dat is op zondag 6 december. En ik kreeg laatst ook bericht binnen dat ze ook weer te zien zijn in Oberhausen. En ik was even aan het kijken of ik al de data heb. Die ga ik dadelijk voor u opzoeken. Ze zijn ook live te zien in Oberhausen. Ja, die mag ik zeker niet vergeten. Want Pendragon komt ook weer naar Nederland toe. En ze zijn voor een eenmalig optreden te zien in de Boerderij. Ik zit alleen even te spieken of ik zo even 1, 2, 3 de datum bij de hand heb. Ik kom daar ook zo meteen even terug. Dus Pendragon in ieder geval in de Boerderij. Ik weet dat die van op een vrijdag is. En ik dacht dat het begin ook ergens in september of november. Wacht eventjes. Ik heb hem er zo bij, al luisteraars. Geen probleem. Ja hoor, ja, inderdaad. Nee, op een zondag. Dus op zondag 1 november is Pendragon dus te zien in Poppodium Boerderij in Zoetermeer. En wil je daar niet natuurlijk, kun je ook naar de Watch. Want zij zijn in zaal Hedon te zien in Zwolle. Nou, we hadden het al over IQ. Ik heb hem voor u klaarstaan. Hier is het mooie nummer. Neverland van het laatste album Dominion. IQ.

Lekker nummer zo om de avond eigenlijk mee af te sluiten, luisteraars, vind ik eigenlijk wel. U hoorde IQ met het hele mooie Neverland. En zoals ik al zei, hè, zaterdag 26 september dus zijn ze te zien in De Bosuil in Weert. Ja, dat is natuurlijk lekker dichtbij voor, ja, voor alle luisteraars die nog willen gaan natuurlijk. Er zijn er kaarten, wees er snel bij, ja, hier vlakbij. IQ dus voor de eerste keer, ja, luisteraars. Voor de eerste keer dat ze dus te zien zijn in De Bosuil. Goed, ja, we gaan dan weer langzaam toe naar de klok van 11 uur. Dus dat betekent dat we ook... ook af gaan sluiten. En we gaan leuk afsluiten met BTL. Want ze stonden nog onlangs nog op het als hoofdact op een Merksem was het volgens mij, feest of zoiets. En wat ik heb begrepen is, ze zijn aan het kijken of ze wat optredens in Nederland kunnen doen. En als het zover is, ja, dan hoort u natuurlijk hier ook op de radio. En dan hebben we de agenda bij de hand van BTL natuurlijk, wanneer dat ze naar Nederland komen. Ja, ik heb nog een nummer. Daar gaan we ook mee afsluiten zo meteen. En dat is wel toepasselijk. Vind ik eigenlijk wel een toepasselijk nummer om af te sluiten. My Music Is There. Van BTL natuurlijk. Ik zou zeggen tot volgende week maandag weer. Ja, dezelfde tijd, dezelfde plaats natuurlijk. En dan gaan we nog wel van de Litouwse band laten horen. En we hebben nog een paar andere nieuwe nummers. Maar die had ik nog geen tijd gehad om ze up te loaden. Maar die komen er ook aan. Dus die zijn weer voor volgende week. En dan, ik denk dat het tijd is. Bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen tot volgende week weer. En dan gaan we lekker afsluiten met My Music Is There van BTL. Met Geert View natuurlijk en Johan Lottegiers. En het is van hun laatste album The Game. Pas uit. En dan krijgt links en rechts ook hele goede recensies al. Verschillende bladen pikken het al op. Dus ik zou zeggen, ja, kijk eventjes op de website van BTL of even op Facebook. En het is een aanrader. Lekkere nummers à la Rainbow, Deep Purple en in een nieuw jasje gegoten. Goed, ik bedank iedereen voor het luisteren. En voor nu gaan we nog even genieten van BTL met My Music Is There tot de klok van 11 uur. Tot ziens en tot volgende week.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of ja 21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.